0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammerkamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden, morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammerkamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden, morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën en die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de melding van vuurwapenbezit in Rotterdam-Sjaarloos. Gisteren zijn er 5 mannen aangehouden uit Lelystad, Amsterdam, Diemen en Purmerend. In een pand aan de Verboomstraat in Sjaarloos zijn meerdere mannen gezien. Mogelijk was er bij eentje gewapend. De mannen gingen er in 2 auto's vandoor. Een van de wagens werd gespot bij de Zalmhaven. Daarbij werden 4 verdachten aangehouden. Een agent heeft daarbij een waarschuwingsschot gelost. De 5e verdachte werd opgepakt op de A20. Wat er precies is gebeurd in de woning aan de Verboomstraat is dus niet bekend. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel dat over 3 jaar in moet gaan iets meer betalen voor de kinderopvang dan ze nu doen. Dat komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. Nu hangt het percentage dat ouders vergoed krijgen af van het inkomen. In het nieuwe stelsel wil het kabinet daar 1 percentage voor iedereen van maken. De vergoeding gaat daardoor vooral voor midden- en hoge inkomens flink omhoog. Het idee is dat meer mensen gaan werken als de opvang betaalbaarder wordt. Het ministerie zegt dat lage inkomens en schatting €120 op jaarbasis extra gaan betalen. Een Nederlandse vader die in België zijn 14-jarige zoon liet sterven is veroordeeld tot 23 jaar cel. Volgens de jury staat vast dat de man weigerde medische hulp in te schakelen, terwijl hij aan corona leed, niet meer kon eten en doodziek was. De jongen overleed in 2022 in de villa van de vader in het Belgische Turnhout. Zijn lichaam werd 2 maanden later pas gevonden. De vader hoorde bij een streng religieuze stroming en geloofde dat de zoon door bidden beter zou worden. Er is nooit een dokter bij gehaald. De straf valt 3 jaar hoger uit dan door justitie was geëist. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor moord. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, dat meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam later te overlijden. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij en anderen zijn door een crisisteam opgevangen. Het Oktoberfest in München wordt elke dag door 100.000 mensen bezocht. De vrije valtoren staat sinds 2022. De Duitse politie roept getuigen van het ongeluk om zich te melden. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon tevoorschijn komen. Het is 20 graden vandaag. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk het mist. Daarna geregeld zon tot de avond droog. En het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 8 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 minuten is de vertraging. A16 Breda Rotterdam. Tussen Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Osse-Oost en Ravenstein. 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. Evenals op de A58 Breda Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

van de ANWB. We staan een file op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 11 kilometer, 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 3 kilometer file. 5 minuten op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Ter Heide en Knoop het Zonzeel. 2 kilometer file. A270 Helmond Eindhoven. 5 minuten vertraging bij Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de melding van vuurwapenbezit in Rotterdam-Sjaarloos. Gisteren zijn er 5 mannen aangehouden uit Lelystad, Amsterdam, Diemen en Purmerend. In een pand aan de Verboomstraat in Sjaarloos zijn meerdere mannen gezien. Mogelijk was daarbij eentje gewapend. De mannen gingen er in 2 auto's vandoor. Een van de wagens werd gespot bij de Zalmhaven. Daarbij werden 4 verdachten aangehouden. Een agent heeft daarbij een waarschuwingsschot gelost. De 5e verdachte werd opgepakt op de A20. Wat er precies is gebeurd in de woning aan de Verboomstraat is dus niet bekend. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel dat over 3 jaar in moet gaan iets meer betalen voor de kinderopvang dan ze nu doen. Dat komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. Nu hangt het percentage dat ouders vergoed krijgen af van het inkomen. In het nieuwe stelsel wil het kabinet daar 1 percentage voor iedereen van maken. De vergoeding gaat daardoor vooral voor midden- en hoge inkomens flink omhoog. Het idee is dat meer mensen gaan werken als de opvang betaalbaarder wordt. Het ministerie zegt dat lage inkomens en schatting €120 op jaarbasis extra gaan betalen. Een Nederlandse vader die in België zijn 14-jarige zoon liet sterven is veroordeeld tot 23 jaar cel. Volgens de jury staat vast dat de man weigerde medische hulp in te schakelen, terwijl hij aan corona leed, niet meer kon eten en doodziek was. De jongen overleed in 2022 in de villa van de vader in het Belgische Turnhout. Zijn lichaam werd 2 maanden later pas gevonden. De vader hoorde bij een streng religieuze stroming en geloofde dat de zoon door bidden beter zou worden. Er is nooit een dokter bijgehaald. De straf valt 3 jaar hoger uit dan door justitie was geëist. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor moord. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, dat meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam later te overlijden. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij en anderen zijn door een crisisteam opgevangen. Het Oktoberfest in München wordt elke dag door honderdduizenden mensen bezocht. De vrije valtoren staat sinds 2022. De Duitse politie roept getuigen van het ongeluk om zich te melden. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon tevoorschijn komen. Het is 20 graden vandaag. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna geregeld zon tot de avond droog. En het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Beest 8 kilometer file door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Een kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 8 kilometer file. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging 3 kilometer file. Er staat een file met 10 minuten vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer lang. 10 minuten extra ook op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid 4 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: we dan.
1: Oké.
0: Gewoon weer van bovenaf aan, ik kan het beste blijven ademen. Want ze zeggen het is nooit te laat, maar het is doodeng en makkelijk gezegd. En eigenlijk ook best nog wel een hele lange weg. En als ik daar dan ben, wil ik daar wel zijn. Want ik heb van horen zeggen dat het niet is wat het lijkt.
1: Want je kunt

richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 10 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 minuten vertraging bij afrit Geldermalsen. Dat komt allemaal door werkzaamheden. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk. Een kwartier extra in 12 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum. Een 8 kilometer file. Er is was een ongeluk gebeurd op de N2 bij Eindhoven, maar de weg daar is weer vrij. Op de N65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en Kromvoort 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. N264 Gennep richting Uden tussen Vogel en Uden 20 minuten

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de melding van vuurwapenbezit in Rotterdam-Sjaarloos. Gisteren zijn er 5 mannen aangehouden uit Lelystad, Amsterdam, Diemen en Purmerend. In een pand aan de Verboomstraat in Sjaarloos zijn meerdere mannen gezien. Mogelijk was daarbij eentje gewapend. De mannen gingen er in 2 auto's vandoor. Een van de wagens werd gespot bij de Zalmhaven. Daarbij werden 4 verdachten aangehouden. Een agent heeft daarbij een waarschuwingsschot gelost. De 5e verdachte werd opgepakt op de A20. Wat er precies is gebeurd in de woning aan de Verboomstraat is dus niet bekend. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel dat over 3 jaar in moet gaan iets meer betalen voor de kinderopvang dan ze nu doen. Dat komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. Nu hangt het percentage dat ouders vergoed krijgen af van het inkomen. In het nieuwe stelsel wil het kabinet daar 1 percentage voor iedereen van maken. De vergoeding gaat daardoor vooral voor midden- en hoge inkomens flink omhoog. Het idee is dat meer mensen gaan werken als de opvang betaalbaarder wordt. Het ministerie zegt dat lage inkomens en schatting €120 op jaarbasis extra gaan betalen. Een Nederlandse vader die in België zijn 14-jarige zoon liet sterven is veroordeeld tot 23 jaar cel. Volgens de jury staat vast dat de man weigerde medische hulp in te schakelen, terwijl hij aan corona leed, niet meer kon eten en doodziek was. De jongen overleed in 2022 in de villa van de vader in het Belgische Turnhout. Zijn lichaam werd 2 maanden later pas gevonden. De vader hoorde bij een streng religieuze stroming en geloofde dat de zoon door bidden beter zou worden. Er is nooit een dokter bij gehaald. De straf valt 3 jaar hoger uit dan door justitie was geëist. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor moord. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, dat meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam later te overlijden. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij en anderen zijn door een crisisteam opgevangen. Het Oktoberfest in München wordt elke dag door 100.000 mensen bezocht. De vrije valtoren staat sinds 2022. De Duitse politie roept getuigen van het ongeluk om zich te melden. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon tevoorschijn komen. Het is 20 graden vandaag. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk het mist. Daarna geregeld zon tot de avond droog. En het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem. En 10 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk. Ook een kwartier vertraging, 15 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Os richting Eindhoven. Er staat al 4 kilometer file tussen Nistelrode en Veghel Noord. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Vlijmen 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens tussen Stijn en Nuts 5 kilometer file. Op de N217 Dordrecht Spijkenisse bij de A29 4 kilometer file. Door een overwegstoring rijden er geen treinen tussen Tilburg en Boxtel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt nog wat er gistermiddag nou precies is gebeurd in een woning in Rotterdam-Sjaloos. Na een achtervolging werden 5 mensen aangehouden die er vandoor waren gegaan. Bij een pand aan de Verboomstraat werden meerdere mannen gezien. 1 daarvan zou een vuurwapen hebben gehad. Bij de Zalmhaven in Rotterdam werden 4 mannen aangehouden in een auto. Daarbij werd ook een waarschuwingsschot gelost door de politie. De andere man werd op de A20 aan de kant gezet. Het wapen is nog niet gevonden, zegt de politie nu. Vanmiddag wordt er in de buurt van de Verboomstraat nog buurtonderzoek gedaan. De 5 zitten allemaal nog vast. In Spijkenisse heeft gisterenmiddag een hond een andere hond doodgebeten. Dat meldt de politie. Het gebeurde rond 1:45 aan de Harriet Vrezenstraat. De hond liep daar los, was mogelijk ontsnapt en viel dus de kleinere hond aan. Ook rende het achter wat kinderen aan, maar daarbij wilde het dier waarschijnlijk alleen maar spelen, zegt een woordvoerder. De hond is in beslag genomen. Er wordt nu onderzoek gedaan naar het dier. Een student die vorige week in een volle collegezaal van de Technische Universiteit in Eindhoven de Hitlergroep bracht, is vrijwillig uit Nederland vertrokken. Hij wordt niet vervolgd, zegt justitie. Het brengen van de Hitlergroet is in sommige gevallen strafbaar. Een woordvoerder van justitie zegt dat het gaat om een kwetsbare verdachte. Na overleg met de student en zijn vader is besloten dat in zijn thuisland dat hij daar hulp moet gaan zoeken. Om die reden is de zaak geseponeerd. De student werd deze week 18 jaar. Uit welk land hij komt, wil justitie niet zeggen. In de gemeente Alblasserdam is woede ontstaan over het verdwijnen van 12 speelplekken in het dorp. Het onderhoud is te duur, zegt de gemeente. Volgens een wethouder is het Alblasserdam krap bij kas. Er is geen geld beschikbaar om de speeltoestellen te vervangen. Dat zou namelijk 100.000 euro kosten. Een besluit staat al vast tot de ergernis van sommige bewoners die zeggen niet op de hoogte geweest te zijn. Bewoners zeggen tegen lokale media dat ze alsnog gaan proberen een besluit teruggedraaid te krijgen. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon nog even tevoorschijn komen. Het is vandaag 20 graden. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna geregeld zon en tot de avond droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt nog wat er gisterenmiddag nou precies is gebeurd in een woning in Rotterdam-Sjaloos. Na een achtervolging werden 5 mensen aangehouden die er vandoor waren gegaan. Bij een pand aan de Verboomstraat werden meerdere mannen gezien. 1 daarvan zou een vuurwapen hebben gehad. Bij de Zalmhaven in Rotterdam werden 4 mannen aangehouden in een auto. Daarbij werd ook een waarschuwingsschot gelost door de politie. De andere man werd op de A20 aan de kant gezet. Het wapen is nog niet gevonden, zegt de politie nu. Vanmiddag wordt er in de buurt van de Verboomstraat nog buurtonderzoek gedaan. De 5 zitten allemaal nog vast. In Spijkenisse heeft gisterenmiddag een hond een andere hond doodgebeten, dat meldt de politie. Het gebeurde rond 1:45 aan de Harriet Vrezenstraat. De hond liep daar los, was mogelijk ontsnapt en viel dus de kleinere hond aan. Ook rende het achter wat kinderen aan, maar daarbij wilde het dier waarschijnlijk alleen maar spelen, zegt een woordvoerder. De hond is in beslag genomen, er wordt nu onderzoek gedaan naar het dier. Een student die vorige week in een volle collegezaal van de Technische Universiteit in Eindhoven de Hitlergroep bracht, is vrijwillig uit Nederland vertrokken. Hij wordt niet vervolgd, zegt justitie. Het brengen van de Hitlergroet is in sommige gevallen strafbaar. Een woordvoerder van justitie zegt dat het gaat om een kwetsbare verdachte. Na overleg met de student en zijn vader is besloten dat in zijn thuisland dat hij daar hulp moet gaan zoeken. Om die reden is de zaak geseponeerd. De student werd deze week 18 jaar. Uit welk land hij komt, wil justitie niet zeggen. In de gemeente Alblasserdam is woede ontstaan over het verdwijnen van 12 speelplekken in het dorp. Het onderhoud is te duur, zegt de gemeente. Volgens een wethouder is het Alblasserdam krap bij kas. Er is geen geld beschikbaar om de speeltoestellen te vervangen. Dat zou namelijk 100.000 euro kosten. Een besluit staat al vast tot de ergernis van sommige bewoners die zeggen niet op de hoogte geweest te zijn. Bewoners zeggen tegen lokale media dat ze alsnog gaan proberen een besluit teruggedraaid te krijgen. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon nog even tevoorschijn komen. Het is vandaag 20 graden. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna geregeld zon en tot de avond droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: update maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt nog wat er gisterenmiddag nou precies is gebeurd in een woning in Rotterdam-Sjaloos. Na een achtervolging werden 5 mensen aangehouden die er vandoor waren gegaan. Bij een pand aan de Verboomstraat werden meerdere mannen gezien. 1 daarvan zou een vuurwapen hebben gehad. Bij de Zalmhaven in Rotterdam werden 4 mannen aangehouden in een auto. Daarbij werd ook een waarschuwingsschot gelost door de politie. De andere man werd op de A20 aan de kant gezet. Het wapen is nog niet gevonden, zegt de politie nu. Vanmiddag wordt er in de buurt van de Verboomstraat nog buurtonderzoek gedaan. De 5 zitten allemaal nog vast. In Spijkenisse heeft gisterenmiddag een hond een andere hond doodgebeten, dat meldt de politie. Het gebeurde rond 1:45 aan de Harriet Vrezenstraat. De hond liep daar los, was mogelijk ontsnapt en viel dus de kleinere hond aan. Ook rende het achter wat kinderen aan, maar daarbij wilde het dier waarschijnlijk alleen maar spelen, zegt een woordvoerder. De hond is in beslag genomen, er wordt nu onderzoek gedaan naar het dier. Een student die vorige week in een volle collegezaal van de Technische Universiteit in Eindhoven de Hitlergroep bracht, is vrijwillig uit Nederland vertrokken. Hij wordt niet vervolgd, zegt justitie. Het brengen van de Hitlergroet is in sommige gevallen strafbaar. Een woordvoerder van justitie zegt dat het gaat om een kwetsbare verdachte. Na overleg met de student en zijn vader is besloten dat in zijn thuisland dat hij daar hulp moet gaan zoeken. Om die reden is de zaak geseponeerd. De student werd deze week 18 jaar. Uit welk land hij komt, wil justitie niet zeggen. In de gemeente Alblasserdam is woede ontstaan over het verdwijnen van 12 speelplekken in het dorp. Het onderhoud is te duur, zegt de gemeente. Volgens een wethouder is het Alblasserdam krap bij kas. Er is geen geld beschikbaar om de speeltoestellen te vervangen. Dat zou namelijk 100.000 euro kosten. Het besluit staat al vast tot de ergernis van sommige bewoners die zeggen niet op de hoogte geweest te zijn. Bewoners zeggen tegen lokale media dat ze alsnog gaan proberen een besluit teruggedraaid te krijgen. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon nog even tevoorschijn komen. Het is vandaag 20 graden. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna geregeld zon en tot de avond droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

before. And tears, let me hold you like I never.

disco. And it ain't no country club either.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 7 jaar cel geëist tegen Jalal O. voor de explosie in het drugslab aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk. Bij de ontploffing in de kelderbox kwamen 3 mensen om het leven. Jalal O. wordt verdacht van het runnen van het drugslab en het veroorzaken van de explosie, zegt de persofficier.
1: De verdachte heeft een drugslab in zijn bedrijfsruimte ingericht, midden in een woonwijk. En in die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoei met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan, waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht.
0: In het drugslab waren 2 mensen aan het werk. Ook iemand boven de kelderbox kwam om het leven. De Rotterdammer heeft altijd ontkend dat hij iets wist van het drugslab. De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het bij veel ministeries aan een doel of een plan ontbreekt als het gaat om een uitgave van volgend jaar. In 2027 wil het kabinet 517 miljard euro uitgeven, maar de Rekenkamer zegt dat er nog te weinig geld is voor wegen en het spoor en dat onduidelijk is of uitgaven aan defensie en landbouw wel nuttig worden besteed. Zonder duidelijke doelen voor de ministeries wordt het voor de Tweede Kamer moeilijk om het kabinet te controleren, zegt de Rekenkamer. Ook over de bezuinigingen op ambtenaren is de Rekenkamer kritisch. Zo zijn de gevolgen niet uitgewerkt, wat kan leiden tot slechtere dienstverlening. Een bezorgwagen van Picnic is in Blijswijk van de weg geraakt en heeft een lantaarnpaal omver gereden. De bestuurder raakte bekneld en is bevrijd door de hulpdiensten, vervolgens nagekeken in de ambulance. Het wagentje is flink beschadigd. Het ongeluk was op de Hoek Eindseweg, die was tijdelijk afgesloten voor verkeer. In het westen van Turkije is bij een school een schietpartij geweest. Volgens meerdere media zijn er 11 gewonden. De schietpartij gebeurde in de ochtend bij een technische beroepsopleiding in het Turgutlu-district, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. Een nog onbekende schutter die opende het vuur, sloeg op de vlucht, maar werd later opgepakt. Het is onduidelijk of het gaat om een gerichte actie. 2 van de 11 gewonden zijn er slecht aan toe. In Turkije zijn de afgelopen tijd vaker schietpartijen op scholen geweest. In april was er eentje met 9 doden. De Turkse regering voerde daarna nieuwe veiligheidsmaatregelen in bij scholen. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag meer zon. Het is 20 graden. Vanavond zon. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon tot de avond droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 7 jaar cel geëist tegen Jalal O. voor de explosie in de drugslab aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk. Bij de ontploffing in de kelderbox kwamen 3 mensen om het leven. Jalal O. wordt verdacht van het runnen van de drugslab en het veroorzaken van de explosie, zegt de persofficier.
2: De verdachte heeft een drugslab in zijn bedrijfsruimte ingericht, midden in een woonwijk. En in die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoei met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan, waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht.
1: In de drugslab waren 2 mensen aan het werk. Ook iemand boven de kelderbox kwam om het leven. De Rotterdammer heeft altijd ontkend dat hij iets wist van de drugslab. De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het bij veel ministeries aan een doel of een plan ontbreekt als het gaat om een uitgave van volgend jaar. In 2027 wil het kabinet 517 miljard euro uitgeven, maar de Rekenkamer zegt dat er nog te weinig geld is voor wegen en het spoor en dat onduidelijk is of uitgaven aan defensie en landbouw wel nuttig worden besteed. Zonder duidelijke doelen voor de ministeries wordt het voor de Tweede Kamer moeilijk om het kabinet te controleren, zegt de Rekenkamer. Ook over de bezuinigingen op ambtenaren is de Rekenkamer kritisch. Zo zijn de gevolgen niet uitgewerkt, wat kan leiden tot slechtere dienstverlening. Een bezorgwagen van Picnic is in Blijswijk van de weg geraakt en heeft een lantaarnpaal omvergereden. De bestuurder raakte bekneld en is bevrijd door de hulpdiensten, vervolgens nagekeken in de ambulance. Het wagentje is flink beschadigd. Het ongeluk was op de Hoekeindseweg. Die was tijdelijk afgesloten voor verkeer. In het westen van Turkije is bij een school een schietpartij geweest. Volgens meerdere media zijn er 11 gewonden. De schietpartij gebeurde in de ochtend bij een technische beroepsopleiding in het Turgutlu-district, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. Een nog onbekende schutter die opende het vuur, sloeg op de vlucht, maar werd later opgepakt. Het is onduidelijk of het gaat om een gerichte actie. 2 van de 11 gewonden zijn er slecht aan toe. In Turkije zijn de afgelopen tijd vaker schietpartijen op scholen geweest. In april was er eentje met 9 doden. De Turkse regering voerde daarna nieuwe veiligheidsmaatregelen in bij scholen. Het weer. Bewolkt en droog. Later in de middag meer zon. Het is 20 graden. Vanavond zon. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon tot de avond droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De werkzaamheden van Stedin vanochtend in de Vlaardingse Vette Noordse Polder waren grootschaliger dan de netbeheerder vooraf had gedacht. Daardoor zat een onbekend aantal mensen onverwacht zonder elektriciteit. Het extra werk was niet voorzien en daarom had Stedin ook geen brief gestuurd. Stedin biedt excuses aan. Wie er last van had, kan mogelijk compensatie krijgen van Stedin. Stedin heeft in de Vette Noordse Polder gewerkt aan ondergrondse kabels. Rond het middaguur had iedereen weer stroom. De arbeidsinspectie heeft 2 gedetineerden aangehouden die ontslagbewijzen zouden hebben vervalst. Zij zelf en andere gedetineerden konden daarmee een uitkering krijgen, terwijl ze daar helemaal geen recht op hebben. Normaal zet het UWV uitkeringen stop voor mensen die in de cel zitten. Wie er weer uitkomt, moet een ontslagbewijs laten zien aan de uitkeringsinstantie en die hervat dan de uitkering. De 2 mannen van 45 en 48 die nu zijn opgepakt, zouden mensen die nog in de cel zitten van zo'n ontslagbriefje hebben voorzien. Ze kregen daarop dan weer een uitkering, terwijl ze nog gewoon achter de tralies zitten. De verdachten deden dat zelf ook vanuit de cel. In welke gevangenis ze zitten is niet bekendgemaakt. De begroting van het kabinet is te vaag, vindt de Rekenkamer. Aan plannen geen gebrek, maar hoe ze moeten worden uitgevoerd is vaak onduidelijk, zo vinden de rekenmeesters van de Rekenkamer. De ministers hebben zich te weinig concrete doelen gesteld. Er is daardoor ook niet te achterhalen of de doelen straks ook zijn gehaald en of alle miljarden wel goed zijn besteed. Ook een puntje, het kabinet legt niet uit waarom er nog steeds te weinig geld gaat naar wegen en bruggen en waarom er nog steeds te weinig aandacht is voor de gevolgen van het personeelsgebrek in de zorg, het overvolle stroomnet en het stikstofprobleem. Mensen met meerdere mentale en sociale problemen hangen vaker complottheorieën aan, blijkt uit Tilburgs onderzoek. De universiteit in die stad onderwierp ruim 4000 volwassenen aan een onderzoek. Ze keken of ze bijvoorbeeld angstig waren, depressief, getraumatiseerd of dat ze last hadden van financiële problemen. 5 tot 7 maanden later onderzochten de onderzoekers of deelnemers in complotten geloofden. En dat bleek zo te zijn. Zo gelooft 64% van de mensen die met 4 of meer psychosociale problemen kampen in complottheorieën. En bij mensen zonder psychosociale problemen is dat 4%. Het weer, de bewolking lost langzaam op en de zon komt tevoorschijn. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht is het helder, droog, kans op mist ook. Minimum temperatuur dan 1 graad of 12. Morgenochtend eerst nog kans op mist, daarna volop zon. Tot de avond droog, het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16. Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor Breda Noord 10 minuten oponthoud. Op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Keldonk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam en Dordrecht staan in de top 10 van gemeenten waar de meeste PFAS in het drinkwater zit. Blijkt uit onderzoek van Greenpeace. De twee gemeenten staan op plek 8 en 10. De rest van de top 10 bestaat ook uit gemeenten uit Zuid-Holland en uit Noord-Holland. Waardoor het PFAS in het drinkwater is beland, heeft Greenpeace niet onderzocht. Maar PFAS breekt niet af in de natuur. En daarom komen de chemicaliën uiteindelijk vanzelf in het drinkwater terecht, zo denkt Greenpeace. Overigens is het drinkwater nog gewoon drinkbaar. De hoeveelheden PFAS zijn ver onder de norm. De NPO waarschuwt voor nepmails die een auditie beloven. De mailtjes gaan over een niet bestaande zomerserie. En kinderen en jongvolwassenen worden erin opgeroepen om filmpjes in te sturen van seksueel getinte handelingen. De NPO laat weten geschokt te zijn door de nepmailtjes. De publieke omroep kwam erachter nadat ouders en kinderen de organisatie hadden gewaarschuwd. De NPO heeft de politie erbij gehaald. De werkzaamheden van Stedin vanochtend in de Vlaardingse Vetternoordse polder waren grootschaliger dan de netbeheerder vooraf had gedacht. Daardoor zat een onbekend aantal mensen onverwacht zonder elektriciteit. Het extra werk was niet voorzien en daarom had Stedin de gedupeerde vooraf ook geen brief gestuurd. Stedin biedt excuses aan. Wie er last van had, kan mogelijk compensatie krijgen van Stedin. Stedin heeft in de Vetternoordse polder gewerkt aan ondergrondse kabels. Rond het middaguur had iedereen er weer stroom. De Franse politie heeft een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op een 50-jarige Schiedammer, schrijft Omroep 2. Het slachtoffer werd in april in de buurt van Orléans doodgeschoten. Kort na de moord werd in de buurt een tweede lichaam gevonden. Ook die persoon bleek te zijn doodgeschoten. Beide slachtoffers hadden banden met de Turkse gemeenschap in Nederland. De Franse politie onderzoekt of er een verband is. Mogelijk, zo zeggen Franse kranten, ging er een ruzie over een drugsdeal aan vooraf. De 44-jarige verdachte die nu is aangehouden zou niet de schutter zijn geweest. Dat zou een voormalig militair zijn geweest die sindsdien in Brazilië verblijft. Het weer, langzaam lost de bewolking op. De zon komt erbij, 20 graden is het. Vanavond en vannacht helder, droog, kans op mist ook. Minimumtemperatuur dan een graad of 12. Morgenochtend eerst nog kans op mist. Daarna komt de zon tevoorschijn en tot de avond blijft het droog. Morgen dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 op Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda Noord een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Swingende hitmiddag.

0: 15 september. En Nederland staat een beetje in de brand. Het is vandaag niet alleen Prinsjesdag. Maar we leggen ook allemaal staven op de treinwegen in Nederland. Treinverkeer ernstig ontregeld. En op de radio. Jouw radio swingt van plezier met muziek van ILO. To turn the stone, zongen zij. Jouw swingende hitmiddag. Goedemiddag. Tot 5 uur. De allerlekkers in de spits.
1: De eindsprint van jouw werkdag. De swingende hitmiddag.
0: Ja, maar de heerlijke van Paul Jong.
1: Theo van Gameren. Een van

0: jaren 1984. The Love of the Common People.
1: De swingende hitmiddag Fact Checker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Sommige mensen zijn niet te vertrouwen.

0: Theo stopt er niet zomaar wat in. Theo stopt er alleen het allerbeste uit de jaren 80 in.
1: Naaien, haken, breien, steken en de poes Mimi. Dat zijn nog maar een paar.

0: vertellen dat je in de file staat. A15, A16 in beide richtingen vast. De file stopt meer dan 30 minuten. En dat je dan in de file staat en dat je van deze plaat hoort. Dat je gaat meezingen met deze van Tony Hadley en Spandau Ballet. In de jaren 80 een van de eerste grote boybands. Round and round it goes, zongen zij de zwingende hitmiddag.
1: Theo, wie zijn er vandaag jarig?
0: Ga ik jou vertellen, vandaag 55 jaar geworden. Annemarie Thomas, die schaatster, en vandaag 66 jaar geworden. Rick van Veldhuizen, de DJ van Grand Prix Radio, vandaag ook jarig. Maggie Riley, die zanger van Two Friends met Mike Olsen, is vandaag 70 jaar geworden. Het is maar dat je het weet.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Nou, zo'n feitje dat je moet weten. In 1963...

0: flabbergasted. En een plaatje over flabbergasted, dat was altijd leuk. Uit de 70 jaren, de Pinball Wizard. Elton John via DAB Plus en FM. DAB Plus in Noord-Brabant, Gelderland en ook grote delen van Zuid-Holland.
1: De swingende hitmiddag. Vijf Sterren Radio.
2: De lekkerste muziekmix op de radio. Dit is de Club Den Hof Pol.

Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 100 kilometer file. De langste file is dan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord. 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Bankhoef 10 minuten. De N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jaren geleden. De swingende hitmiddag geef je jou iedere maandag tot wat donderdag. Van die leuke herinneringen uit het verleden. Eén daarvan is deze, de jaren 80, een hele leuke. Wax. Building a bridge to your heart, zoals zij.
1: Is vandaag in het nieuws.
0: Vandaag in het nieuws dat de justitieminister Van Wil de Tweede Kamer verkeerd heeft voorgelicht over de politienota's. Allemaal dat soort dingen. Vroeger werd je erom ontslagen. Tegenwoordig mag je gewoon blijven zitten.
1: Theo van Gameren, een van de winnaars op Drechtstad FM.
0: Nu met een hele leuke zomerrit uit de jaren 80. Rupert Holmes.

Theo van Gameren. Denk je mee?

3FM en DHB Plus bij je in de regio. Op de weg dan is het druk. A16, A15, beide richtingen files. En die kunnen oplopen tot zo'n 30 minuten vertraging. En ook op de A27 bij de brug over de Merwede is het druk. Daar zo'n 15 minuten vertraging. Op de radio geen vertraging. Gewoon de allerbeste hits voor jou. Nu even.

0: ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam en Dordrecht staan in de top 10 van gemeenten waar de meeste PFAS in het drinkwater zit, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. De twee gemeenten staan op plek 8 en 10. De rest van de top 10 bestaat ook uit gemeenten uit Zuid-Holland en uit Noord-Holland. Waardoor PFAS in het drinkwater is beland, heeft Greenpeace niet onderzocht. Maar PFAS breekt niet af in de natuur. En daardoor komen de chemicaliën uiteindelijk vanzelf in het drinkwater terecht, zo denkt Greenpeace. Overigens is het drinkwater nog gewoon drinkbaar, want de hoeveelheid PFAS is nog steeds ver onder de norm. De inspraakavond in het stadhuis van Rotterdam over de plannen voor betaald parkeren in de stad is zo vol dat de avond straks al om 5 uur begint. In totaal trekt de raad 6 uur uit voor de insprekers. Er zijn 36 mensen die hun zorgen willen uiten in de gemeenteraad. Er zijn ook meer dan 80 brieven binnengekomen. Morgen komt de gemeenteraad opnieuw samen om het onderwerp inhoudelijk te bespreken. Als het aan het stadsbestuur ligt, komt er vanaf 1 december betaald parkeren in alle wijken in de stad, met uitzondering van Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis en Heijplaat. Afgelopen donderdag is er in Nesselanden nog geprotesteerd tegen de invoering van betaald parkeren. Als het aan de gezondheidsraad ligt, krijgen moeders niet standaard na 13 weken een echo. Het idee is dat er met het onderzoek tijdig ernstige afwijkingen kunnen worden opgespoord, maar de resultaten vallen tegen, zegt de gezondheidsraad. Veel afwijkingen zijn op de echo nog helemaal niet te zien. En als er mogelijke problemen worden gezien, dan blijkt vaak na een vervolg-echo dat er toch geen afwijking is. De Gezondheidsraad drong 10 jaar geleden zelf nog aan op onderzoek naar de 13 weken echo. Maar nu dat is gedaan, stelt de raad vast dat het onderzoek te weinig zekerheid biedt. Maar nu moet de minister beslissen of zwangere vrouwen standaard een 13 weken echo krijgen aangeboden. De NPO waarschuwt voor nepmails die een auditie beloven. De mailtjes gaan over een niet bestaande zomerserie. En kinderen en volwassenen worden opgeroepen om filmpjes in te sturen van seksueel getinte handelingen. De NPO laat weten geschokt te zijn door de nepmailtjes. De publieke omroep kwam erachter nadat ouders en kinderen de organisatie hadden gewaarschuwd. De NPO heeft de politie erbij gehaald. Het weer. Langzaam is de bewolking aan het verdwijnen. We zien vaker de zon. 20 graden is het vanavond en vannacht. Blijft het helder, droog ook. En er is kans op mist. Minimum temperatuur 12 graden. Morgenochtend eerst nog mist. Daarna volop zon. Tot de avond blijft het overal droog. En het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste file staan op de A2, Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht een kwartier. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Os. Voor Uden 10 minuten vertraging. En op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse. Voor de aansluiting met de A29 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

week. Het is vrij druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste file staan op de A2, Den Bosch richting Maastricht, tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Een half uur oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef een kwartier. A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Heeshof een kwartier. En er is veel vertraging op de A73 vanuit Roermond richting Venlo. Bij Roermond-Oost is de vertraging een uur, dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een fietser is geschept door een auto bij de oprit naar de A20 in het centrum van Rotterdam. De fietser is daarbij gewond geraakt. Er moest ook een traumaarts aan te pas komen om het slachtoffer te behandelen. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk bij de afslag naar de A20 op het Schiepplein kon gebeuren. Leefbaar Rotterdam gaat proberen om een referendum af te dwingen over de invoering van betaald parkeren in heel de stad, ook buiten de ring. De partij heeft 1000 handtekeningen opgehaald. Dat aantal is nodig om een referendum op de politieke agenda te krijgen. Daarna moet de gemeenteraad erover stemmen. De coalitie die betaald parkeren wil invoeren heeft maar een meerderheid van 1 zetel. En daardoor is vooraf niet goed te zeggen of het referendum kans van slagen maakt of niet. Vanavond is er eerst een inspraakavond. En er hebben zich zoveel mensen gemeld dat de inspraak al om 5 uur is begonnen. De raad trekt er in totaal 6 uur vooruit. Morgen komt de gemeenteraad opnieuw bijeen om zelf het onderwerp te bespreken. En dan gaat Leefbaar ook om het referendum vragen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt de omgeving van de Lange Haven in Schiedam de komende tijd extra in de gaten. Want daar is begin deze maand een Aziatische tijgermug ontdekt. Dat is een exotische muggensoort die tropische ziektes kan overdragen. De mug komt vaak mee met vracht uit Azië. De gemeente Schiedam laat weten dat omwonenden van de Lange Haven de komende tijd inspecteurs aan de deur kunnen verwachten die in tuinen willen kijken of er plassen water staan. Want daarin kunnen larven van de tijgermug voorkomen. De NVWA wil voorkomen dat de mug zich in ons land gaat vestigen. Mensje van Keulen schrijft het Boekenweekgeschenk van volgend jaar. Het thema is Kijk ons nou. De 80-jarige schrijfster is vereerd en verrast, laat ze weten. Mensje van Keulen debuteerde in 1972 met Bleke Zomer en publiceerde sindsdien talloze romans, verhalen, gedichten en kinder- en jeugdboeken. Ze ontving voor haar oeuvre onder meer de Annie Romeinprijs, de Charlotte Keulenprijs en de Constantijn Huygensprijs. De Boekenweek is volgend jaar van 10 tot en met 21 maart. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, kans op mist ook. Minimum temperatuur een graad of 12. Morgenochtend eerst nog kans op mist, daarna af en toe zon. Tot de avond droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen alweer wat af te nemen. Er staat nog ruim 100 kilometer in het zuiden van het land. De langste files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid. 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloze Werkendam een kwartier. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen Afrit Kruiningen en Knopend Markiezaad. 1,5 uur extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven van Knopend Batendorp. 10 minuten oponthoud. De N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Boerdonk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk moet snel wat doen tegen criminelen die de zorg gebruiken als pinautomaat, schrijven Rotterdam en de 3 andere grote steden aan het kabinet. In Rotterdam gaat tot 5% van de zorguitgaven verloren aan fraude, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Wat neerkomt op enkele tientallen miljoenen euro's per jaar. Criminelen declareren zorg die nooit is geleverd, of ze zeggen dat een klus is gedaan door een professional, terwijl dat niet zo is. En het verschil in uurloon steken ze dan in eigen zak. Het Rijk moet ervoor zorgen dat

0: dat nieuwe zorgaanbieders beter worden gecheckt als ze zich met hun bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Zo vinden Rotterdam en de drie andere grote steden. Een fietser is geschept door een auto bij de oprit naar de A20 in het noorden van Rotterdam. De fietser is daarbij gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekendgemaakt, maar er moest een traumaarts aan te pas komen om het slachtoffer te behandelen. Daarna is de fietser naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk bij de afslag naar de A20 op het Schietplein kon gebeuren. Als het aan de gezondheidsraad ligt, krijgen moeders niet standaard na 13 weken een echo. Het idee is dat met het onderzoek tijdig ernstige afwijkingen aan het ongeboren kind kunnen worden opgespoord. Maar de resultaten vallen tegen. Veel afwijkingen zijn op de echo nog helemaal niet te zien. En als er mogelijke problemen worden waargenomen, dan blijkt te vaak na een vervolgecho dat er toch geen afwijking is. De Gezondheidsraad drong 10 jaar geleden zelf nog aan op onderzoek naar de 13 weken echo. Maar nu dat is gedaan, stelt de raad vast dat het onderzoek te weinig zekerheid biedt. Sportvissers mogen gewoon blijven vissen met weerhaken. De Tweede Kamer heeft een voorstel tot een verbod weggestemd. De partijen voelen er niks voor om als enige land ter wereld zo'n verbod in te voeren. De Partij voor de Dieren wilde van de weerhaken af omdat die onnodig leed bij vissen veroorzaken. Lokaal zijn er al plekken waar vissers geen weerhaken mogen gebruiken, maar de Partij van de Dieren wilde dat landelijk regelen en vond de Tweede Kamer tegenover zich. Het weer vanavond en vannacht is het helder, droog en kans op mist is er. Minimum temperatuur een graad of 12. Morgenochtend eerst nog mist, maar die trekt weg. Daarna zien we af en toe de zon. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en we zijn er weer. Het wordt stilletjes aan buiten alweer sneller donker, helaas. Maar ja, ach, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. En we hoorden het nummer Let's Hear It for My Man, For My Boy, For My Baby. Ja, en wat heeft dat nou met het onderwerp te maken? Ja, dat zal ik jou vertellen, in het kort. Noodhulp in Gaza. Want vandaag loopt er een groepje scholieren van 's ochtends 9 tot vanavond 9 voor een grote buurtactie voor UNICEF. Nou wilde het, het geval dat ik had nog geen gast voor vanavond. En vanmiddag was ik thuis aan het werk en de deurbel ging. En daar stonden 3 jongeren voor deze actie. Een hele mooie actie. En daar vertellen ze dadelijk vanzelf alles over. Ook over Plumpy Nut en dat soort dingen. Nou, het zijn, een van de 3 is volgens mij een ras-echte verkoper. Hij deed heel erg zijn best en dat was echt wel leuk. Alleen ik had een ander voorstel voor ze. Joh, als jullie willen, mag je natuurlijk gewoon die hele actie komen vertellen bij mij in het radioprogramma. En zo geschiedde. Dus ze zitten hier, Cas, Tijn en Jeremy. En ze gaan dadelijk alles vertellen over noodhulp voor Gaza en noodhulppakketten.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en zoals ik al zei, heb ik hier in de studio drie jongens zitten die op het VWO zitten. Tenminste, twee daarvan zitten op het VWO. Het zijn wel drie hele goede vrienden van elkaar. En ja, ze mogen zichzelf eigenlijk wel voorstellen en waarom ze dit doen en wat ze precies doen. Want ook voor mij is het dus eigenlijk gewoon eigenlijk heel erg nieuw. En dan begin ik links. Zeg eventjes wie je bent en wat je doet. En hoe je aan deze actie bent gekomen.
2: Nou, ik ben Tijn. Ik zit op het 6 VWO en samen met mijn goede vriend Cas zitten we aan een profielwerkstuk voor ons laatste jaartje. Mm-hmm. Toen gingen we kijken wat we wilden gaan doen. En toen leek mensen helpen ons iets heel moois. En dat samen te voegen in het PWS leek ons een topplan. En nu zitten we hier.
1: Ja, dat is wel heel speciaal natuurlijk. Aan jou dezelfde vraag.
3: Nou, ik ben Cas. Ik ben 18 jaar, ik zit ook op het VWO6, samen met Tijn inderdaad. Nee, we moesten een mooie opdracht inderdaad voor het PWS. We dachten inderdaad van mensen helpen, het lijkt ons gewoon allebei super tof om te doen. Dus daarom zijn we echt met deze actie begonnen, ja.
1: Ja, en dan ga ik eerst even met jullie twee verder. Ja. Want anders gaan we weer van de hak op de tak, joh. PWS, voor de luisteraars die zoiets hebben van, wat is dat?
3: Een profielwerkstuk. Dat moet je altijd doen in je laatste jaar school, om het gewoon echt over te gaan.
1: Ja, en wat houdt dat dan, een profielwerkstuk? Wat houdt dat precies
2: het
1: in?
2: Het is het cijfertje en dat wordt gecombineerd met nog een ander cijfertje. En dat met je examencijfers wordt uiteindelijk je uitslag of je geslaagd bent of niet geslaagd bent.
1: Oké. Okay. Hoe bepaal je met je profielwerkstuk waar het over gaat? Waar moet het aan voldoen?
3: Mag je eigenlijk echt helemaal zelf bepalen. Soort van, je hebt niet echt iets. Niet echt onderwerpen waarvan je uit moet kiezen.
1: Okay.
3: Je mag het echt gewoon helemaal zelf wel beslissen van wat wil ik doen, wat vind ik belangrijk genoeg. Er wordt wel een groep gezet met z'n tweeën inderdaad.
1: Okay.
3: Dus we zaten te denken en we wisten gewoon eigenlijk niet zoveel. Dus we dachten, we gaan ons gewoon echt inzetten vandaag de hele dag voor de kinderen in Gaza.
1: Okay. En dan doe je dat vandaag, maar dat is niet genoeg voor je profielwerkstuk, denk ik.
2: Nee, het profielwerkstuk zelf is eigenlijk een heel groot boekje waarin we dit ook allemaal uitleggen, hoe we erop zijn gekomen en hoe we het in elkaar hebben gezet. Mm-hmm. En dat uiteindelijk, dat boekje vormt ons PWS. En vandaag is eigenlijk de uitvoering van ons PWS.
1: Ah, dus het boekje is op zich al een beetje klaar?
2: Daar moeten we bij de uitvoering natuurlijk nog een goed verhaal van maken zelf. Mm-hmm. Ja. Dus daar gaan we nog mee aan de slag. Mm-hmm. Maar de opzet ligt er zin.
3: Natuurlijk, vandaag voeren we het echt uit. Nu moeten we natuurlijk ook gewoon, we gaan er ook inzetten wat de mensen ervan vonden natuurlijk. Van, we lopen dit rondje natuurlijk van 9 tot 9.
1: Ja.
3: Wat voor mensen ook aan de deur meemaakt, allemaal belangrijk wat voor verhalen van mensen hoort. Want heel veel mensen aan de deur komen ook gewoon natuurlijk echt met hun persoonlijke verhalen. En dat vinden wij ook gewoon heel mooi om ook gewoon erbij te zetten.
1: Ja, nou dat is ook zeker zo.
3: Ja.
1: Die persoonlijke verhalen, heb je die vandaag ook allemaal opgehaald of ga je die later ook nog ophalen?
3: Nee, vandaag hebben we echt wel het meest geprobeerd op te halen. We hebben zeker wel wat verhalen gehoord, maar we eigenlijk wel tevreden mee zijn al. We kunnen bij onszelf zeggen, als het net niet helemaal vol staat nog het boek, kunnen we altijd nog tegen elkaar zeggen van, weet je, we lopen nog een keer dit rondje. Maar dan moeten we nog even kijken aan het einde, helemaal aan het einde. Ja.
1: Oké, okay. Nou dan heb je dat gedaan. De telefoon gaat. Kan. Dan heb je dat gedaan. Dan heb je dus bepaald van, we willen ons goed gaan inzetten. Hoe bepaal je dan dat dit het doel werd?
2: Nou, we vonden dit eigenlijk wel een mooi doel. Het is ook natuurlijk een heel groot doel wereldwijd. Mm-hmm. Dus dit was eigenlijk het eerste wat in ons opkwam. En dan moet je dat gewoon gaan doen.
1: Ja, ja. Want hoe kom je er dan op om iets voor UNICEF te doen?
3: Nou, sowieso onze beste vriend. Hij is 5 jaar geleden gevlucht uit Gaza. We zitten met hem in de klas. Hij heeft ons gewoon verteld van hoe het was. En die persoonlijke verhaal is natuurlijk zo heftig dat je ook bij jezelf gaat denken van dat geeft geen enkel kind natuurlijk.
1: Nee.
3: En daarom hebben we ook echt wel besloten voor UNICEF. UNICEF is natuurlijk het grootste doel voor de kinderen echt. Mm-hmm. En daarom vinden wij echt gewoon het mooiste doel UNICEF.
1: Nou, zeker. Neem je zijn verhaal dan ook nog mee in het proefwerkstuk?
2: Zeker. Het zorgt voor extra motivatie natuurlijk. Om zoveel mogelijk mensen binnen te halen vandaag.
1: Ja.
2: Zodat we echt de hulp kunnen bieden die daar nodig is.
1: Ja zeker. Dat is echt wel. Wat vindt hij er zelf van?
3: Ja, super tof natuurlijk dat we dit voor hem doen. Ja, hij vindt het alleen maar mooi dat wij vandaag ons echt inzetten. Hij is ons gewoon heel dankbaar natuurlijk dat we dit gewoon echt voor hem doen ook.
1: Ja. wel mooi.
3: Ja,
1: ja. Ook. Dat is ook echt heel nobel. Alleen, ja, dan heb je je daarvoor... nou ja, je moet een proefwerkstuk maken. Oké, we gaan het daarover hebben. En waar begin je dan?
2: Heel lang discussiëren.
1: Waar discussieer je over dan?
2: Nou, hoe we het gaan uitvoeren, wat we willen doen. En daar heeft dus onze grote vriend Jeremy ook heel erg mee geholpen. Ja, hoe we het uiteindelijk echt allemaal goed in zijn werking konden laten gaan. En en dan gewoon verder, steeds stapjes zetten. En dan uiteindelijk ben je waar je wil zijn. En dan ga je de straat op.
1: Ja, dan komen we zo naar het bruggetje naar Jeremy natuurlijk.
0: Ja,
1: Jeremy, jij zit niet meer op school.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, maar je bent wel een goede vriend. Met z'n drieën zijn jullie goede vrienden.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook een beetje jouw vak, geloof ik.
0: Ja, klopt. Ik doe zelf voor mijn werk ook gewoon verkoop. Het zeiden jongens dat ze iets aan de deur wilden gaan doen. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, 1 plus 1 is 2. Dus heb ik ze even een groot deel theorie doorgestuurd hoe je het eigenlijk het beste kan aanpakken. Er zitten allemaal psychologische trucjes achter natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Daarna heb ik ze een beetje kort training gegeven in het echt. Zijn we de straat opgegaan, een paar keer met ze meegekeken. En op het punt dat ze... je meekijkt, kan je extra dingen toevoegen om het te verbeteren. Dat hebben we gedaan. Uiteindelijk zijn het 2 toppers geworden vandaag.
1: Kijk, geweldig. Leuk, maar ook gaaf dat jullie dat met z'n drieën doen.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, echt tof. Nou weet ik ook dat UNICEF is best wel een grote organisatie. Daar mag je niet zomaar de straat voor op.
0: Nee, dat klopt. Je moet sowieso als eerste een wervercertificaat halen. Dan moet je gewoon een toets doen. Moet je ervoor zorgen dat je alle dingen gewoon compleet hebt. Qua gedragscode, qua wat wel mag, niet mag. Wat je wel en niet mag vertellen. Die toets die duurt ook wel even. Ben je ook even wel zoek mee, zeg maar. En je mag er ook echt mee op de straat op het punt dat je die certificaat ook gehaald hebt. Hou je hem niet, mag het dus ook niet.
1: Ah, en daar ben jij om de hoek ook komen kijken om ze daarmee te helpen met dat certificaat?
0: Ja, zeker weten. Dan hoeft ze niet al dat leren zelf te doen. Ik heb ze het gewoon een beetje uitgelegd. En toen snapten ze het aardig snel. Ze zeiden, wees slimme jongens. Dus dat is mooi.
1: Oké, mooi. En hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Heb jij dat dan ook geregeld, Jeffrey, met UNICEF? Dat je dan ook daadwerkelijk zo'n pasje krijgt. Dat je de straat op mag en waar je de straat op mag?
0: Nee. Dat hebben hun geregeld. Gewoon samen met hun school, zeg maar. Dat is dat eigenlijk.
1: Oh, mooi. Gaaf. Nou, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat je dan heb je zo'n certificaat. Maar ja, dan mag je nog niet zomaar de straat op, denk ik.
3: Nee. Om heel eerlijk te zijn, hebben wij dat niet heel erg geregeld natuurlijk. We zijn gewoon naar school gegaan. We hebben tegen school gezegd van, kijk, dit is ons plan. Dit willen we echt gewoon doen voor het PBS.
1: Mm-hmm.
3: Dit is ook het verhaal erachter natuurlijk, dat we dit echt willen doen.
1: Ja.
3: Toen heeft school gezegd van, ja, supergoed idee. We gaan het voor jullie regelen.
1: Ja.
3: Ja, super simpel. Ja, natuurlijk, als school heeft natuurlijk iets meer zeggen daarin dan wij als de jongens.
1: Ja. Nou ja, fijn toch?
3: Ja, super tof.
1: Ja, want jullie hebben ook echt... jullie zijn vandaag echt van 9 tot 9 vanavond zijn jullie op pad. En jullie hebben ook echt alle drie zo'n pasje bij je... dat je laat zien dat je mag collecteren, heet het dan, voor UNICEF.
3: Ja.
1: Krijg je die dan van een bepaalde gemeente? Mag je dat overal doen? Of krijg je een wijk?
2: UNICEF... UNICEF die boekt dan bepaalde wijken waarin gelopen mag worden.
1: Ja.
2: En daar hebben wij er vandaag eentje voor aangewezen gekregen.
1: Ja.
2: En dat pasje krijg je dus als je de toets met succes hebt afgerond.
1: Gaaf. Maar jullie komen zelf niet uit Papendrecht?
2: Nee.
1: Hadden jullie ooit wel eens van Papendrecht gehoord?
2: Om heel eerlijk te zijn...
1: Niet echt. Want jullie komen uit Rotterdam.
2: Ja.
1: Nou is dat natuurlijk, wij zeiden het al, we zijn geboren getogen in Rotterdam. Dus heel veel import hier zo in Papendrecht, dus dat maakt ook niet uit. Maar dat is wel, maakt dat het makkelijker dat het buiten je eigen gemeente is? Dat je daar echt geen bekende ziet? Of maakt dat niet uit?
3: Ja, dat maakt wel iets makkelijker natuurlijk. Want je weet, die mensen zie je toch nooit meer. Maakt het iets simpeler, maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel een hele ander soort mensen waar je aanbelt.
1: Ja.
3: Want je hebt natuurlijk per gebied soort van wel ander soort mensen. En dat merk je ook wel echt hoor. Maar gewoon een beetje aan werken.
2: Maar ik denk dat het ook leuker is, omdat je hier natuurlijk niemand kent, dat ze ook echt meehelpen voor waar jij staat. En niet alleen om wie je bent natuurlijk. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een mooi iets.
1: Ja, en dan kom je zomaar bij een... Kan je zomaar bij een...
2: Zomaar bij een radiostation terechtkomen.
1: Terechtkomen. We gaan dadelijk eventjes vertellen wat jullie precies doen. En nou, het waarom is heel duidelijk. Echt fantastisch. En ja, en hoe lang jullie nog bezig zijn. En hoe misschien luisteraars jullie nog zouden kunnen helpen. Maar we gaan eerst eventjes wat spraakwater innemen.

0: Trots op Papendrecht.
1: Zo. Hij denkt ook van ik zet hem even harder, dan is ze wakker. Nou, ik was wel wakker hoor. Maar ik was gewoon eventjes wat te drinken aan het inschenken. Moet ook gebeuren. Ik zei het al, spraakwater. Hier in de studio zitten nog steeds Cas, Tijn en Jeffrey.
2: Nee.
3: Geen Jeffrey. Jeremy.
1: Jeremy, ja. Oh, dat is erg. En dat komt omdat ik niet opgeschreven had. Meestal schrijf ik het op, maar dat heb ik nou niet gedaan.
4: Kan
1: jullie zijn bezig om noodhulppakketjes op te halen en te vragen aan iedereen om mee te helpen voor noodhulp in Gaza. Voor een van jullie beste vrienden die daardoor die hulp nu staat waar die staat. En zich heel goed voelt. Woont hij hier ook in Nederland?
5: Zeker, in Rotterdam.
1: In Rotterdam. Rotterdam. Kijk, ja, mooi. Wat zij bij UNICEF onder andere doen, want daar konden jullie ook zo mooi smeuig over vertellen, is die hebben iets met Plumpy Nut.
4: Yes, dat klopt.
1: Wat is dat?
5: Dat zijn kleine pindakaaszakjes die UNICEF zelf heeft ontwikkeld. Mm-hmm. En je zit eigenlijk, alle voedingsstoffen in die iemand nodig heeft. Het is heel goedkoop om te maken. Dus daarmee kun je met een kleine donatie kun je echt heel veel betekenen voor de mensen daar.
1: Oké. Want de noodhulppakketten die jullie opvragen, die jullie willen leveren, wat zit daar allemaal in?
4: Nou, we hebben drie verschillende pakketjes eigenlijk. Eentje van 10 euro, gewoon met die plumpnuts en dat. En gewoon drinkwater, dat de kinderen gewoon echt de basisbehoeftes binnenkrijgen. Ja, voor 15 euro komen er ook gewoon medicijnen bij kijken. Dat de kinderen gewoon die echt de hulp nodig hebben, gewoon die ook kunnen krijgen. En met 20 euro ook nog menstruatieproducten. Dat gewoon de meisjes die daar zijn ook gewoon echt de hulp. Dat ze dat niet zonder iets hoeven te doen, soort van.
1: Ja.
4: Dat zijn de pakketjes.
1: Dat zijn de pakketjes. En gaat het dan om eenmalige hulp of om repeterende?
6: Dat mogen ze lekker zelf bepalen.
5: We hebben een hele mooie open steuncampagne. Waarin iedereen lekker zelf kan bepalen voor hoeveel ze mee zouden willen doen. En hoe lang ze mee zouden willen doen. We vragen natuurlijk iedereen om het zo lang mogelijk vol te houden. Zodat we echt de grootste impact kunnen maken. Mm-hmm. Mocht dat niet lukken, dan zijn we wel heel blij met...
4: Nou, iets kleins, iets eenmaligs is natuurlijk supergoed. Maar we vragen wel echt aan iedereen om het zo lang mogelijk vol te houden. Maar het is natuurlijk alsnog een open steuncampagne. Dus mensen mogen het gewoon zelf in de handen hoe lang ze mee willen helpen.
1: Ja. En nu hadden jullie het ook echt over de hulp voor Gaza. Waarvoor speciaal daarvoor? Ja, voor die vriend natuurlijk. Maar volgens mij was er nog een reden.
6: Ja, dat is gewoon belangrijk.
1: Ja. Je had het ook iets over dat de grenzen open waren.
6: Ja, als het goed is, was er iets van een staakt vuur getekend. Maar we weten allemaal dat ze zich niet echt aan die afspraak houden.
1: Nee.
6: Maar het was altijd het proberen waard.
1: Ja, ja. Ja, want het is ook niet makkelijk om daar hulp te krijgen.
6: Nee, zeker niet.
1: Nee.
6: Hartstikke lastig.
1: Maar dat maakt het ook, voor jullie is het ook niet makkelijk om zomaar langs de deuren te gaan en aan mensen te vragen of ze willen helpen.
6: Oh, jawel.
1: Is dat niet zo moeilijk?
6: Nee, zeker niet. Je zegt gewoon even waarvoor je er staat, je vraagt of ze een pakketje mee willen helpen en dan zeggen ze ja.
1: Dan zeggen ze ja.
6: Iedereen heeft meegedaan. Iedereen.
1: Hoeveel pakketjes hebben jullie vandaag?
6: 98.
1: Kijk, top.
6: Dus dat zijn 98 kinderen die wij uit de ondervoeding geholpen hebben en de toekomst in kunnen sturen.
1: Ja, mooi is dat, hè?
6: Zeker weten.
1: Ja. Krijgen jullie daar dan, als jullie dat dan daarvoor geholpen hebben, krijgen jullie dan achteraf ook nog iets te horen daarvan?
6: Hoe bedoelt u?
1: Nou, of je nog hoort waar het terecht is gekomen, hoe het met die kinderen gaat of wat dan ook. Of is dat echt heel algemeen?
6: Ja, gewoon in Gaza.
1: Ja, dat snap ik. Maar je krijgt niet echt dingen terug van UNICEF.
6: Nee, de donateurs zelf wel. Die krijgen gewoon een mailtje om te laten zien welk kind ze uit de brand geholpen hebben. Wat voor mooie dingen ze hebben kunnen doen en zo.
1: Oké.
6: Alleen wij niet.
1: Dat gebeurt wel.
6: Ja, de mensen die meehelpen.
1: Ja?
6: Alleen wij krijgen er niks over te horen.
1: Nee, oké. Maar als je dus jullie hebt geholpen om een pakketje te ondertekenen, zeg maar.
6: Ja.
1: Dat je eraan meedoet. Die krijgen dus wel bericht thuis dat ze een bepaald kind hebben geholpen.
6: Ja, zeker weten.
1: Oh, mooi is dat. Dat is ook best wel een hele organisatie.
6: Klopt.
1: Ja. Wat is jullie doel? Hoeveel pakketjes willen jullie? Of heb je daar geen doel aan gehangen?
6: Zoveel mogelijk. Ja. Maar altijd meer.
1: Ja.
4: Nee, ons doel was eigenlijk 100. Dat gaan we makkelijk halen vandaag. Mm-hmm. Dus we hebben een beetje onderling besloten dat we hem gaan verhogen naar 200.
1: Kijk, mooi. Want...
6: In het laatste uur. Ja. Ja. Heel sterk, jongens.
5: Misschien na deze radio-uitzending wel.
1: Ja, wie weet. Ja, inderdaad.
6: Gewoon even allemaal massaal met ons meekomen doneren.
1: Nou, kijk. Want waar kunnen ze dat doen eventueel? Want jullie lopen hier in Papendrecht tot 9 uur.
6: Gaan we zo meteen naar de Albert Heijn bij de Papendrecht. Daar zullen we dan ongeveer om een uurtje of 7:45 zijn. Iedereen die mee wil helpen is van harte welkom. Zullen alles even haarfijn uitleggen daar zo. En we hopen dat er nog 150 mensen naartoe komen.
1: Kijk, nou dat zou mooi zijn inderdaad. En jullie hebben vandaag die actie gedaan. De benen uit je lijf gelopen.
6: Zeker.
1: Proeft het nou meer dat je misschien nog een keer een dag wil?
6: Dat doe ik al, het is mijn werk.
1: Ja, voor jou wel, maar voor jullie jongens?
4: Nou, ik vind het echt wel leuk. Alleen weet ik niet of ik het echt heel vaak zou volhouden, om heel eerlijk te zijn. Het zijn natuurlijk gewoon superveel stappen die je zet. Ook krijg je soms al een beetje boze mensen aan de deur.
1: Ja?
4: Ja, zeker. Die dan, maar ik vind het wel leuk, maar ik weet niet of ik het echt als, zoals Jeremy als mijn werk zou willen hebben.
6: Generatie is gewoon van suiker geworden.
1: Wat was jullie leeftijd ook alweer? Ik
6: ben een maand ouder dan ik.
1: Ja, dat is echt een generatiekloof, die voel ik. Ja,
6: zeker weten.
1: Ja.
6: Kas komt uit 2008, dat klinkt wel heftig.
1: Geweldig. Jeremy die is al aan het werk. Maar jullie moeten dus je laatste jaar in. Enig idee wat jullie hierna willen gaan doen?
5: In ieder geval tussenjaartje. En misschien in dat tussenjaartje wel even bij Jeremy kijken of dit ook wat voor mij is. En dan,
1: ja, toch wel?
5: Ik vind het wel leuk. Een beetje gesprekjes hebben met mensen. Mm-hmm. Mensen proberen te overtuigen voor iets goeds natuurlijk.
1: Ja.
5: Dat beviel me wel vandaag.
1: Kijk, mooi. En jij?
4: Ja, ik ga ook een tussenjaartje. Ga ik gewoon nog even ontdekken wat ik eigenlijk precies wil doen. Ik zou het op dit moment echt niet durven te zeggen. Ik ga denk ik wel gewoon veel werken. Ik weet niet helemaal zeker of ik bij Jeremy ga werken. Maar ja, misschien als Stijn me overhaalt, als hij je salesmanager hoort, dat het dan wel moet goedkomen.
1: Ja, inderdaad. Zeker. Nou, in ieder geval, het hart zit bij jullie echt wel op de goede plek. Jullie zetten je echt in onbaatzuchtig om mensen te helpen. Dat proeft in ieder geval naar meer, volgens mij. Dus ik 100%. Wens jullie heel veel succes. En waar zouden jullie het zelf mee willen afsluiten?
6: Even een shout-out naar de vriend die uit Gaza komt natuurlijk.
4: Ja, 100%.
6: Shout-out naar jou, Rami Jabali.
1: Ja. Geweldig.
6: Dikke SO.
1: Ja, mooi.
6: En kom vooral allemaal naar de Albert Heijn toe. Doe lekker mee, noodhulppakketje, lekker laagdrempelig.
4: Red er gewoon een lekker kinderleven mee. Kom gewoon mee helpen.
1: Vanavond tot 9 uur zijn jullie daar te vinden.
6: 9:30, speciaal voor de mensen die willen komen.
1: Ze gaan vanavond gewoon later naar bed en morgen later naar school, denk ik. Maar alles voor het goede doel, toch?
6: Zeker weten.
1: Dank jullie wel. Ik vond het heel leuk, zo spontaan, deze actie.
4: Ja, mij ook.
1: En ik hoop dat we op deze manier dat we een steentje bij kunnen dragen aan jullie PWS in ieder geval. En natuurlijk aan de UNICEF en de noodhulppakketten en het goede doel. Dankjewel. En wie weet treffen we onze paden elkaar nog eens een keer.
5: Wie weet.
6: Komt helemaal goed.
1: Dankjewel.
0: Trots

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en dan hebben we het over de jeugd van tegenwoordig. Maar er zitten dus ook nog wel gewoon dit soort pareltjes tussen. Ik vond het in ieder geval bijzonder genoeg om heel spontaan die jongens uit te nodigen. Van joh, als jullie toch hier lopen om geld op te halen. Of tenminste op te halen om zoveel mogelijk noodhulppakketjes voor UNICEF, voor Gaza bij elkaar te verzamelen. Langs deuren gaan en de hele dag hier in Papendrecht lopen met goedkeuring voor UNICEF. Kom gewoon vanavond in mijn radioprogramma. En wat schetst mijn verbazing, ze doen het. En ja, ze zijn gewoon ontzettend goed bezig. En dat voor hun vriend die 5 jaar geleden op basis van dezezelfde pakketjes goed terecht is gekomen en daar echt heel veel hulp aan heeft gehad. En dat heeft hun ook over de streep gehaald van joh, dit gaan wij doen en dit gaan wij gebruiken voor onze proefwerkstuk. Wat we aan het eind van het jaar in moeten leveren. En ik vond het echt een heel mooi verhaal en ik hoop dat ze zoveel mogelijk pakketjes ophalen. Wil je nu zijn hart onder de riem steken of ook zo'n pakketje aanschaffen? Ze staan op winkelcentrum Wilgedonk. En daar staan ze tot 9:30, 9:30. Dus als je even een boodschapje nodig hebt, ga het even halen en ga even bij ze langs. En hoor het verhaal even aan. Ik wil ze in ieder geval hartelijk bedanken langs deze weg dat ze de moeite hebben genomen om in de uitzending te komen. En zij hebben er weer een verhaal bij. En zeker ook voor een proefwerkstuk. Geeft toch wel extra punten, denk ik. Dus even een oproep aan de leerkracht. Ik dank jullie in ieder geval hartelijk voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De wijkraad van Lombardije ziet kansen voor de komst van het AZC van Barendrecht naar Rotterdam-Zuid. Meerdere partijen in de gemeenteraad van Barendrecht willen dat het college het aanbod van de Rotterdamse wijkraad onderzoekt. Dat aanbod is gisteren niet alleen gedaan om Barendrecht uit de brand te helpen, zegt de voorzitter van de wijkraad Lombardije, Albert Elzinga.
1: Als er dan een AZC moet komen op een plek in de buurt van Lombardije, haal het dan maar naar Lombardije toe. Maar dan gaan ook de compensatiegelden van COA gaan naar Lombardije. En we hebben ook de regie in eigen hand. En dat is wel heel belangrijk. Want anders ben je afhankelijk van wat Barendrecht gaat doen. En dat is maar de vraag hoe dat ten goede komt aan Lombardije.
0: En er komt nog iets bij, zegt Elzinga. Recyclebedrijf Van Leeuwen aan de Doklaan zou naar Lombardije moeten verhuizen. Maar de wijkraad heeft dat liever niet in een woonwijk. En daar kan dan beter op die plek het AZC komen. Het Rijk moet snel wat doen tegen criminelen die de zorg gebruiken als pinautomaat. Dat schrijven Rotterdam en de drie andere grote steden aan het kabinet. In Rotterdam gaat tot 5% van de zorguitgaven verloren aan fraude, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Het komt neer op enkele tientallen miljoen.

0: euro's per jaar. Criminelen declareren zorg die nooit is geleverd, of ze zeggen dat een klus is gedaan door een professional, terwijl dat niet zo is. En het verschil aan uurloon steken ze dan in eigen zak. Het Rijk moet ervoor zorgen dat nieuwe zorgaanbieders beter worden gecheckt als ze zich met hun bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel, vinden Rotterdam en de drie andere grote steden. Zwerfvier Rotterdam slaat alarm. Rijkswaterstaat is begin dit jaar gestopt met het opruimen van zwerfafval in bermen van snelwegen. En dat was vooraf niet meegedeeld. Sindsdien neemt de rommel in de bermen toe. Het Rijk moet de bezuiniging terugdraaien, vindt Zwerfvier Rotterdam, de organisatie die met 600 vrijwilligers de stad probeert schoon te houden. De club heeft maandenlang onderzoek gedaan en ziet dat het in de bermen steeds rommeliger wordt. En er ligt niet alleen klein zwerfafval, maar er liggen ook brokken piepschuim, banden en auto-onderdelen. Volgens Zwerfvier Rotterdam levert de besparing uiteindelijk ook maar weinig op, want het gaat jaarlijks om hooguit 1,5 miljoen euro... en dat is maar een klein bedrag op de totale begroting van Rijkswaterstaat, vindt Zwerfvier Rotterdam. Het weer vanavond en vannacht zit helder, droog. Er is kans op mist, minimumtemperatuur een graad of 12. Morgenochtend eerst nog kans op mist, daarna dan hebben we af en toe de zon. Tot de avond blijft het wel droog, morgen is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De wijkraad van Lombardije ziet kansen voor de komst van het AZC van Barendrecht naar Rotterdam-Zuid. Meerdere partijen in de gemeenteraad van Barendrecht willen dat het college het aanbod van de Rotterdamse wijkraad onderzoekt. Dat aanbod is gisteren niet alleen gedaan om Barendrecht uit de brand te helpen, zegt de voorzitter van de wijkraad Lombardije, Albert Elzinga.
1: Als er dan een AZC moet komen op een plek in de buurt van Lombardije, haal het dan maar naar Lombardije toe. Maar dan gaan ook de compensatiegelden van COA gaan naar Lombardije. En we hebben ook de regie in eigen hand. En dat is wel heel belangrijk. Want anders ben je afhankelijk van wat Barendrecht gaat doen. En dan is maar de vraag hoe dat ten goede komt aan Lombardije.
0: En er komt nog iets bij, zegt Elzinga. Recyclebedrijf Van Leeuwen aan de Doklaan zou naar Lombardije moeten verhuizen. Maar de wijkraad heeft dat liever niet in een woonwijk. En daar kan dan beter op die plek het AZC komen. Het Rijk moet snel wat doen tegen criminelen die de zorg gebruiken als pinautomaat. Dat schrijven Rotterdam en de drie andere grote steden aan het kabinet. In Rotterdam gaat tot 5% van de zorguitgaven verloren aan fraude, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Het komt neer op enkele tientallen miljoenen euro's per jaar. Criminelen declareren zorg die nooit is geleverd, of ze zeggen dat een klus is gedaan door een professional, terwijl dat niet zo is. En het verschil aan uurloon steken ze dan in eigen zak. Het Rijk moet ervoor zorgen dat nieuwe zorgaanbieders beter worden gecheckt als ze zich met hun bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel, vinden Rotterdam en de drie andere grote steden. Zwerfvier Rotterdam slaat alarm. Rijkswaterstaat is begin dit jaar gestopt met het opruimen van zwerfafval in bermen van snelwegen. En dat was vooraf niet meegedeeld. Sindsdien neemt de rommel in de bermen toe. Het Rijk moet de bezuiniging terugdraaien, vindt Zwerfvier Rotterdam.

0: organisatie die met 600 vrijwilligers de stad probeert schoon te houden. De club heeft maandenlang onderzoek gedaan en ziet dat het in de bermen steeds rommeliger wordt. En er ligt niet alleen klein zwerfafval, maar er liggen ook brokken piepschuim, banden en auto-onderdelen. Volgens Zwerfje Rotterdam levert de besparing uiteindelijk ook maar weinig op, want het gaat jaarlijks omhoog uit 1,5 miljoen euro... en dat is maar een klein bedrag op de totale begroting van Rijkswaterstaat, vindt Zwerfje Rotterdam. Het weer vanavond en vannacht zit helder, droog. Er is kans op mist, minimumtemperatuur een graad of 12. Morgenochtend eerst nog kans op mist, daarna dan hebben we af en toe de zon. Tot de avond blijft het wel droog, morgen is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: journalist van Meter. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl.

0: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Jazz and Easy.
1: Rechtsstad FM.
2: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.

Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz en Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Bierradio.nl. Fijn dat u weer luistert. Ja, ik roep het eigenlijk nooit wekelijks hoeveelste uitzending het is. Maar vandaag doe ik toch eens een keertje wel, want het is de 700ste uitzending alweer van Jazz en Easy. We gaan er gewoon lekker door naar 750 en misschien wel naar 1000. En ook vandaag hebben we weer lekkere muziek. We beginnen eerst met ons bieradvies. Dat doen we elke week. Voor vandaag adviseren wij een lekkere Rochefort Triple. Een Rochefort Triple Extra heet die trouwens. Tegenwoordig ook van het vat verkrijgbaar. En dat is ook erg lekker, kan ik u verzekeren. Maar zeker ook op de fles prima te doen voor wat later op de avond met lekkere jazz. En voor vanavond hebben wij allemaal nieuwe releases. 2026 albums, nieuwe jazz. Ook namen ertussen waarvan ik misschien nog niet gehoord had, maar waar u misschien ook nog niet van gehoord had. Kortom, waar gaan we gaan beginnen? Bijvoorbeeld met Sam Barsh. Een singer-songwriter, maar vooral ook een toetsenist, producer, een jazzman, R&B, hip-hop, noem maar op. En we gaan naar hem luisteren met The Earl of Essex County.

Dat was het eerste nummer, Sam Bosch. Lekker swingende nieuwe modern jazz. Met een lekkere saxofoontje er ook bij en een trompetje. Altijd goed. Over saxofoon gesproken, Isaiah Collier. Dat is een jonge Amerikaanse saxofonist en ook wel een componist. Lekker actief in de jazz scene. En ook hij heeft een nieuw album gemaakt in 2026. En dat album heet Joy.

Nou, hij heeft er zelf in ieder geval wel lol in. Isaiah Collier. En hij heeft denk ik in zijn leven heel veel naar de cd's van Stevie Wonder geluisterd. Maar hij moet zelf nog even een beetje oefenen. Maar we gaan maar door naar een andere multi-instrumentalist. Want die Isaiah Collier is ook een multi-instrumentalist. En Audrey Pound, geboren in Australië, maar inmiddels alweer een tijdje woonachtig in Londen. Is een, ook iemand die alle instrumenten bespeelt. En leuke moderne muziek maakt. Zoals Broken Records.

0: beetje psychedelisch einde van dit nummer van Audrey Pound. Maar toch wel leuk om naar te luisteren. Moderne, leuke, nieuwe muziek. Ja, altijd fijn. We gaan naar Terry Lynn Carrington. Dat is een Amerikaanse jazz drumster. 61 jaar is ze inmiddels. En niet tenminste hoor. Heeft echt met alle grote daar aarde al mee mogen spelen. Een groot talent zou ik het niet meer willen noemen. Maar dat was ze ooit wel. En ze heeft ook weer een nieuw album gemaakt. Met wat weer hedendaagse muziek. Zoals de Blues Song.
1: And wordsmiths, waging witness more than watching, unsung the night of the soul's sublime art.

care.

Ja, lekkere muziek van Terry Lynn Carrington, een drumster, maar ook een componist en een producer. Nou ja, kortom, haar nieuwste album staat dus vol met dit soort muziek. We gaan Moises dos Santos, de voetbalkenners onder u zullen zeggen, hé, dat was toch ooit een Braziliaans voetballer, maar die is al lang dood. Deze jonge Moises dos Santos, die precies dezelfde naam heeft, is een elektrische bassist en hij maakt ook een beetje nieuwe muziek. Hij heeft een debuutalbum gemaakt en dat heet net als de volgende song, Maria.

lekkere muziek hoor, van die Moises dos Santos uit Brazilië. Best een basgitaar, maar ook een mooie band eromheen. Over mooie bandjes gesproken, het orgeltrio bestaande uit Larry Goldings, Peter Bernstein en Eric Stewart. Die zijn al vaker bij elkaar gekomen, hebben al meerdere albums gemaakt. Maar die hebben ook weer een nieuw album gemaakt met Larry Goldings op de Hammond orgeltje. En Bernstein op de gitaar, Stewart op de drums. En ja, dat is leuke muziek. Luister maar naar In Walked Bud.

Lekkere muziek. Ik zei het al, het orgeltrio met Larry Goldings op het orgel. En u hoorde nu vooral Peter Bernstein op de gitaar. We gaan naar Rolf Alessi, een Amerikaanse jazz-trompetist die een beetje in de hoek van de avant-garde jazz zit, moderne jazz. Heeft ook ouders die heel erg muzikaal zijn. Zijn vader Joe Alessi was klassiek trompetist en zijn moeder Maria was zangeres bij het Metropolitan Opera Company. Dus ja, de appel valt niet ver van de boom, zullen we maar zeggen. Maar Rolf maakt ook leuke muziek. Luister maar naar Sweet Spot.

Hopelijk bent u nog niet in slaap gevallen, want ja, dat is wel muziek waar je toch een klein beetje bij gaat wegdromen. Daarom gaan we maar gauw naar Stephen Harris en Blackout. Een vibrafonist, componist, producer. Hij maakt allemaal mooie dingen. En we gaan naar hem luisteren met zijn Legacy Dances.

Stefan Harris met Blackout. En ja, op de vibrafoon, zoals ik al zei. En dat kon je goed horen. We gaan naar Nicholas Meyer. Dat is een in Zwitserland geboren gitarist. Maar hij woont al een heel tijdje in Engeland, Groot-Brittannië. En hij doet heel veel solo. Heeft al verschillende solo-albums gemaakt. Maar doet ook veel samen met de zogenaamde Nicholas Meyer World Group. En daar is in augustus, afgelopen augustus, een nieuw album van uitgekomen. Uiteraard ook met Nicholas Meyer zelf op de gitaar. En we gaan er naar luisteren met Elysian Drift.

Nicholas Meyer World Group. Lekkere muziek, mooie rustige jazz. Instrumentaal erg mooi. We gaan naar andere mooie instrumentale muziek van Patricia Brennan. Dat is de Mexicaanse vibrafoonspeelster, marimba-speelster. En zij speelt samen met de Zwitserse pianiste Sylvie Courvoisier. Ze hebben samen een nieuw album opgenomen. Piano en vibrafoon. Hartstikke mooi om naar te luisteren. Kijk maar naar het nummer Hojas de Balada.

Chrisha Brennan op de vibrafoon en Sylvie Courvoisier op de piano. Ja, het is een beetje experimenteel, maar het is wel leuk. En zeker zo wat later op de avond, als de nacht bijna valt. We gaan nog even naar Steve Swallow, een bassist uit Amerika die inmiddels 85 jaar is. Zijn laatste album kwam uit in 2014. En hij heeft nu dus ineens zomaar een nieuw album gemaakt. Zijn creativiteit qua titelsongs was niet zo groot. Het album heet Winter Songs en er staan 9 songs op. En de eerste heet nummer 1, de tweede heet nummer 2. Nou ja, zo kunt u zelf doortellen tot nummer 9. Maar het is wel leuke muziek. Luister maar naar nummer 4.

Ja, je moet er eigenlijk om lachen. Steve Swallow op de bas met zijn band. En je kan toch wel een klein beetje horen dat hij al 85 jaar is. Maar goed, dat even terzijde. We zijn bijna aan het eind van de uitzending. We gaan nog even met een andere bassist naar het eind van het programma. De uit Manchester afkomstige Joshua Kavanagh Brearley. Met een nieuw album dat ook in augustus is uitgekomen. Nou, daar gaan we nog eventjes van genieten. Het was een uitzending vol met nieuwe releases. Allemaal albums uit 2026. En dat in onze 700ste uitzending. Hopelijk heeft u ervan genoten. Wij bedanken Bob den Breeën voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week en wel trusten voor straks.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren.

0: Reserveren gaat eenvoudig via Click & Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: De late avond.

0: Bombastische muziek aan het begin van de show. Bombastische muziek van niemand minder dan Air Supply. Je hoorde van hem Making Love Out Nothing At All.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Je verwacht Bert de Wolf als je vaste luisteraar bent van de show, maar die is even een weekje met vakantie. Ja, we genieten ervan met z'n allen hier bij jouw lokale omroep. Dus, en daarom zit ik hier. En ik ga een uur verwennen met prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus, er is alle reden om lekker te blijven luisteren. In de show een mooie reportage van Jeroen van Gent. Er was namelijk een feest rond de hervormde Dorpskerk in Barendrecht. En er waren veel bezoekers. Gezellige, leuke dingen mee te maken en te doen. En de opzet was geld bij elkaar halen voor Stichting Ambulancewens. En dat is goed gelukt. Hoe het gegaan is al daar, dat hoor je in de reportage van Jeroen van Gent. Dus daar gaan we zo meteen aan beginnen. Verder gaan we het hebben over zero emission zones. Die komen overal bovendrijven. En misschien heb je er wel last van. Of misschien geluk van. Want de lucht is wel schoner in die gebieden. En er is ook minder lawaai. Dus, maar ja, er zijn ook allerlei andere dingen waar je aan moet denken bij een zero emission zone. Dus daar hoor je straks meer over hier in de show. Dus ik kan je alleen maar aanraden, om het zomaar eens te zeggen, om te blijven luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: succesvolle muziek op de late avond van Brad. Je hoorde Baby, I'm a Want You uit 1971. En Harry Nilsson met het ook zo erg zwoele All I Think About Is You. Tijd voor een reportage van mijn collega Jeroen van Gent. Hij ging de kerken in Barendrecht.
1: Nou, na de vakantieperiode borsten de evenementen weer los. Zo is het vandaag, terwijl ik hier loop. Open Monumentendag, Landelijke Fietsdag en Molendag. En dan vergeet ik er vast nog een heleboel. Ik sta bij de Hervormde Kerk in Barendrecht. Nou, daar is ook Open Monumentendag, want er is natuurlijk een historische watertoren. En best wel oude Hervormde Kerk, die keurig onderhouden wordt door een heel team van mensen. Waar ook nog diensten gedraaid worden, logischerwijs. Een echt functionerende kerk dus. En een hele markt aan zaken. Nou, de kerk laat van zich horen. Goedemiddag. Chanticoor, ook hier. Lukte het vandaag?
2: Fantastisch. Ja, heel gezellig hier zo.
1: En waar zit hem dat in? Wat is gezellig?
2: Ja, de mensen en het optreden natuurlijk van ons.
1: Oké, okay, wat zingt u?
2: Allemaal zeemansliedjes.
1: Ja. Okay, ja.
2: Oude zeemansliedjes. Ja.
1: Wat titels?
2: Op de woelige baarden. Ja, nou kijk, niet zo ineens.
1: Op de woelige baar, dat klinkt echt als een zeemansliedje.
2: En dan van vader Abraham natuurlijk. Dat, allemaal. Leuke liedjes allemaal.
1: Mag ik u nog wat vragen? Bent u in de kerk geweest?
3: Ja, natuurlijk.
1: Mag ik vragen voor de radio? Twee zinnen even. Wat u ervan vond?
3: Ik vond wel een heel bijzondere kerk. Er was een mooi verhaal over de kerkklok er ook bij. Dat die uit de Tweede Wereldoorlog weer teruggevonden is. Dus, toch wel indrukwekkend.
1: Wat is teruggevonden?
3: De kerkklok.
1: Oh, dag.
3: Echt de klok zelf.
1: Ja, die was intact. Ja. Ja. Die is niet omgesmolten voor wapenindustrie.
3: Nee.
1: Precies.
3: Nee, dat is wel een mooi verhaal.
1: U hoorde dat voor het eerst. Bent u voor het eerst in de kerk?
3: Ja, mijn opa en oma die wonen in Barendrecht. Dus kwam vandaag even mee.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: En ja, wat kan ik zeggen? Komt u wel eens voor dienst eventueel of zo?
3: Niet hier.
1: Niet echt?
3: Nee.
1: Als je het vergelijkt met andere kerken, wat springt eruit?
3: Het ziet er heel erg mooi onderhouden.
1: Als je het vergelijkt met andere kerken, wat springt eruit?
3: Het ziet er heel erg mooi onderhouden uit, ondanks dat het toch al een oude kerk is, zou ik zeggen. Dus,
1: het is een soort van troetelkindje geworden, hè? Alles wordt bijgeschaafd en bijgewerkt.
3: Ja, het ziet er echt mooi keurig uit.
1: Ja, en tombola dus. Ook voor dat goede doel, de Stichting Ambulancewens.
4: We kunnen nog steeds goed op het aantal kliniekers.
1: Een felgekleurde ambulance. Met daarop natuurlijk de naam van de Stichting Ambulancewens. Nou, ik heb het al een beetje ingesproken naar de luisteraars toe, maar wat behelst het? Goedemiddag.
5: Nou, de Stichting Ambulancewens is een stichting die ervoor is om wensen te vervullen van terminale patiënten. En ook mensen die dus zeg maar immobiel zijn. Ja. En de wens wordt dan aangemeld in Roon, want daar zit het hoofdkantoor. De wensplanner die plant hem in en een verpleegkundige en een chauffeur die worden dan aan de wens gekoppeld. En we gaan de mensen ophalen, waar dat ook in Nederland is, want het is een Nederlands georganiseerde stichting. En dan gaan we die mensen gewoon een mooie dag brengen.
1: Ja, want het gaat om mensen die zo'n beetje aan het eind van hun leven zijn, neem ik aan, toch?
5: Het merendeel wel, weet je wel. Maar je kan je voorstellen als een jonge persoon een dwarslesie heeft die erg bedliggerig is. En die dan toch nog een wens heeft om een willekeurige voetbalwedstrijd of een evenement of een popconcert bij te wonen. Ja. Dan wordt er ook invulling aan gegeven.
1: Ja, ik zie daar natuurlijk filmpjes van voorbij komen. Ik vind het fantastisch. Het is van heel bescheiden, van de oprichter zeg maar, helemaal uit de hand gelopen eigenlijk. Hè? Want hoeveel mensen heeft u wel niet per jaar in die ambulance om, zeg maar, of in een ambulance om wensen te vervullen?
5: We zijn inmiddels de 25.000ste wens gepasseerd.
1: Wow.
5: Ja. Kees Senior is er dan mee begonnen. De eerste patiënt die heette Mario. En van daaruit is zeg maar een mooie grote stichting geworden. Ja. Ik weet niet precies hoeveel chauffeurs dat er zijn. Ik weet niet precies hoeveel verpleegkundigen er zijn. Maar we zitten over de 300, combinatie van die twee.
1: Het is in ieder geval professioneel begeleid dus. En dan kunnen mensen toch weer ergens naartoe om even een soort van luchtigst tussendoor, zeg maar.
5: Ja, dat is
1: een beetje hulp voor de deur van de ambulance staat open. Het is inderdaad een anderszins ingericht dan doorgaans. De patiënt kan inderdaad liggend naar buiten kijken. Het is anders dan anders, maar het is een ambulance. En mocht er iets zijn, dan kan er flink gas gegeven worden op weg naar een ziekenhuis. Want de mensen zijn vaak toch wel ziek natuurlijk, die in deze ambulance liggen.
6: Drecht Randstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: De aula van de hervormde kerk, zo noem ik het maar, zit helemaal vol met mensen die leden van het Chanticoor die nog even blijven hangen met complete zeemans outfit. En de deuren staan open, want het is een fijne, mooie septemberdag. Nou, poffertjes.
1: Mevrouw, mag ik u wat vragen?
2: Zeker.
0: U bakt poffertjes. Hoeveel heeft u ze een beetje bijgehouden?
2: Hoeveelheid? Ik heb ze niet bij. Nee, misschien dat Rob het weet.
0: Maar wat denkt u zelf? Wat denkt u zelf?
2: Wat ik zelf denk?
0: Ja.
2: Hoeveel poffertjes?
3: Ja, elke keer 100. Elk kwartier wel 100.
0: Oh, zo'n bakplaat is 100?
2: Ja.
0: Ah, nou, dat zijn
2: en elke kwartier? Nou,
0: honderden.
2: Zijn honderden, ja. Ja, honderden.
0: Dank u wel. In het historisch gedeelte van Barnecht heb je dan ook een historische vereniging. Nou, daar hebben we eerder in onze uitzending al aandacht aan besteed. Ik ga nu naar de vrijwilligers die deze Open Monumentendag bestieren. Maar ook anderszins allerlei themafeesten organiseren in Barendrecht. Dus er een winterfeest, een zomerfeest, een zomer, einde zomer barbecue. Nou, noem maar op. En daar ben ik wel geïnteresseerd naar. Wie doet dat? Wie zijn dat? En hoe gaat dat? U was ook binnen in de kerk, de hervormde kerk Barendrecht. Hoe ziet dat eruit?
4: Ik vind het mooi. Mooie banken.
0: Ja. U bent timmerman geweest misschien? Of
4: nee.
0: Niet?
4: Nee. Vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, oké. Dat is heel wat anders.
4: Ja.
0: Nee, maar de hervormde kerk. U komt er misschien niet voor diensten of zo, maar hoe ziet die eruit? Kunt u de luisteraars beschrijven? Is dat wat? Oud?
4: Diensten die ik meegemaakt heb, dat was toen mijn schoonmoeder is overleden. Oh. En dat was heel mooi.
0: Ja. In de kerk hier?
4: Ja.
0: Okay. Een prachtige kansel van natuursteen. Een klein beperkt orgel, want dat is een hervormde kerk. Stoelen zijn nu anders neergezet dan vroeger. Een mooie originele grond met mooie ruwe stenen. Echt oud. Nou, een echte modeshow zelfs in de aula. Ja, en dan loop ik de kerk in en wie zien we daar juist? Ik tref meneer Hoek, Simon Hoek. U bent rentmeester. Prachtig.
5: Ja, dankjewel. Ja, zo noemen ze dat een keer. Vroeger heette dat kerkvoogd. Nou, dat kwam allemaal een beetje voogdelijk over. Maar het begrip rentmeester is ook een begrip wat in de kerk veel gebruikt wordt. Nou, en wij zijn natuurlijk, kijk, dit gebouw ook, deze prachtige dorpskerk, hebben wij gekregen van vele generaties kerkrentmeesters en kerkvoogden voor ons. Die hebben het aan ons doorgegeven en aan ons de heilige taak om het weer aan volgende generaties door te geven. En daar doen we ons stinkende best voor.
0: Ja, kraampjes met allerlei spullen. Een Chanticoor, een Rad van Avontuur met een bekende presentator. Een modeshow, want dat hoort hij net op de achtergrond. En alles ten bate, de opbrengst voor de Stichting Ambulancewens. Nou, dit is niet alles, hè. Dit is een Open Monumentendag. En dan leidt u mensen rond in de kerk. U bent heel druk bezig. Ik heb u even aan de taars getrokken. Allereerst maar eens vragen wat u vandaag doet dan.
5: Vandaag is het Open Monumentendag. De dorpskerk in Barendrecht is het oudste huis van Barendrecht.
0: Ja.
5: 520 jaar oud. Er is geen gebouw ouder dan dit. En dat betekent dat we elke monumentendag elk jaar ook open zijn en rondleidingen organiseren. Mensen een toelichting geven over de geschiedenis van dit gebouw. Want er is veel over te vertellen over alle restauraties die we gehad hebben. Maar ook over het functioneren van het gebouw op dit moment.
0: Maar behalve dat bent u natuurlijk sterk betrokken bij die evenementen die ik steeds zie verschijnen. En dan zie ik aanplakbilletjes op de winkels verschijnen met een evenement, een winterfeest, een zomerfeest. Dat doet u ook.
5: Ja, ik ben voorzitter wat heet van de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Die stuurgroep Toekomst Dorpskerk is een onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Maar vooral een club die zich bezighoudt met promoten van dit gebouw. Promoten niet alleen voor het gebouw als kerk, maar voor het gebouw ook als, zeg maar, als muziekplatform, maar ook als Rijksmonument. En dat betekent dat we dus in die zin ook geprobeerd hebben om de kerk niet alleen open te stellen voor onze eigen activiteiten, maar vooral ook open te stellen voor allerlei activiteiten, evenementen die hier in het dorp plaatsvinden. En wij participeren als stuurgroep daarom in de stichting evenementen Dorpskern Oud Barendrecht, CEDOP noemen we dat. Ja. En vanuit die organisatie CEDOP zijn we al tientallen jaren nu bezig met het organiseren van, ik noem, een zomerfeest, een winterfeest. We organiseren een najaar zomergril of een nazomergril. We organiseren hier met kerst allerlei activiteiten. Kortom, er zijn tal van activiteiten die we, zeg maar, waar we in de Dorpskerk als het ware aanbieden aan de burgerij. Hè. Daar hoeft ook geen contributie voor betaald te worden of geen huur voor betaald te worden. Wij stellen de kerk open voor de burgerij, omdat we vinden dat dit oudste huis van Barendrecht niet alleen ons huis is, maar ook het huis is van alle burgers van Barendrecht.
6: Ja. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen.

Een prachtige Van Herven VA hoorde hier in de show. Zomertje met Late Avond. En Capri Stefani en Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. Zo meteen gaan we praten over die zero-emissiezones die hier en daar opduiken in grote steden. En steeds vaker gaan voorkomen, omdat het een schone lucht geeft in de bewoonde straten. En natuurlijk ook veel minder lawaai. Maar er zijn strenge regels, je hoort het zo meteen. Na onder andere deze van Toto.

0: Veldhuis en Camper. 15 miljoen mensen, daar werden ze heel beroemd mee, weet je nog. Ze zijn er intussen wel 18 miljoen geworden. Was toen voor een bank, dat nummer. Maar dit deden ze zelf voor een theatervoorstelling. Ik wou dat ik jou was. En Toto hoorde je ervoor met het legendarische Afrika. Tijd voor het laatste onderwerp in de show. We gaan het hebben over niets minder dan de milieuzones. De zero-emissiezones in heel veel steden. En het wordt er steeds meer. En wellicht ook over een tijdje bij jou in je gemeente.
1: Dit jaar zijn in de eerste 14 gemeenten zero-emissiezones ingevoerd. In deze uitstootvrije zones mogen op termijn alleen nog elektrische bestelauto's naar binnen. Waar moet je als ondernemer aan denken bij zo'n elektrische bestelauto? Vandaag praat ik erover met Sjors ten Tijen van de Vereniging Elektrische Rijders en Thomas van Dalen, branche- en relatiemanager bij de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche. Welkom Sjors ten Tijen. Jij werkt bij de Vereniging Elektrische Rijders. Kan je daar kort iets over vertellen?
2: Ja, dat kan ik zeker doen. De Vereniging Elektrische Rijders is een belangenbehartiger voor huidige en potentiële elektrische rijders. Dus we zijn er voor mensen die gebruik maken van elektrisch vervoer. En ons doel daarbij is om elektrisch vervoer te stimuleren in Nederland en zoveel mogelijk mensen van de juiste en onafhankelijke informatie te voorzien. En dat ging eerst voornamelijk om personenauto's, maar steeds meer mensen en ondernemers rijden natuurlijk ook in elektrische bestelbussen. Dus we zijn er ook voor mensen die gebruik maken van een elektrische bestelbus of dat willen gaan doen.
1: Dat komt vast mede door die zero-emissiezones. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Een aantal gemeenten hebben dit jaar zero-emissiezones ingevoerd. En dat betekent eigenlijk dat de meest vervuilende dieselbussen nu niet meer die binnensteden van deze gemeentes mogen betreden. En het heeft natuurlijk een doel. 1. Om de luchtkwaliteit te verbeteren. En 2. Om de uitstoot van CO2 te verminderen. En op den duur mogen in die zero-emissiezones ook alleen nog maar elektrische bestelbussen komen. En veel ondernemers houden daar nu al wel rekening mee. Andere stappen de komende jaren over op elektrisch.
1: Stel dat je overstapt naar een elektrische bestelauto. Waar moet je dan rekening mee houden?
2: Ja, een van de belangrijkste zaken is wel toch dat je gaat nadenken over waar en hoe je gaat laden. Doe je dat thuis, doe je dat op de zaak of doe je dat in de publieke ruimte? En daar zit vooral heel veel prijsverschil tussen wat je betaalt voor een kilowattuur aan stroom. En daarna moet je nadenken over of je netaansluiting het eigenlijk wel aan kan. En waar je eigenlijk heen gaat met je bus. Want er zijn heel veel verschillen in laadprijzen, mogelijkheden, wat je in verschillende stadscentra of op het platteland of waar dan ook kan doen.
1: En verder?
2: Ja, elektrische voertuigen en ook elektrische bussen dus zijn door die batterijen eigenlijk een heel stuk zwaarder. En dat is wel echt iets om rekening mee te houden. Zeker als je als ondernemer ook nog een zware lading mee hebt. En als je bijvoorbeeld een aannemer of een glaszetter bent, dan heb je natuurlijk al die spullen constant nodig. En die neem je dan mee en dan wordt je voertuig zwaarder. En dat is het gevolg voor het bereik, ofwel de actieradius, dus de hoeveelheid kilometers die je kunt rijden. Want een zwaar beladen bestelbus die komt gewoon veel minder ver. En veel mensen weten dat vaak wel. Maar wat nog wel regelmatig vergeten wordt, is dat het ook veel invloed heeft op de banden van het voertuig.
1: Thomas van Dalen, jij bent van de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche. Wat kun jij ons hierover vertellen?
3: Ja, zoals Sjors al zei, elektrische auto's zijn onbeladen al zwaarder. Maar beladen nog zwaarder betekent dat banden ook meer te verduren krijgen. Die doen het zware werk. Des te belangrijker dus dat ondernemers kijken naar het draagvermogen van de band. Dat is het gewicht dat de banden kunnen dragen. Zeker wanneer de bestelauto zwaar beladen wordt.
1: Kun je me daar een voorbeeld van geven?
3: Nou, dan neem je een stukje door. Werkt met stukzakken van 25 kilo. Als hij een heel huis moet stukken van onder naar boven, dan heeft hij honderden kilo's extra aan belading mee. Dat maakt zijn bestelauto extreem veel zwaarder. Dus goed om rekening te houden met het draagvermogen.
1: Zijn er ook nog andere zaken waar ondernemers bij de band op moeten letten?
3: Naast de keuze voor banden die het gewicht aankunnen natuurlijk, is ook regelmatig onderhoud belangrijk. Want banden bepalen voor een belangrijk deel de veiligheid en het rijgedrag van het voertuig. Ook is het zo dat banden sneller slijten als ze volledig beladen zijn. Het is daarom belangrijk om je banden regelmatig te controleren. Zit er nog voldoende profiel op? Zit er nog voldoende bandenspanning in? Zijn de banden beschadigd? Zo zorg je dat je zo lang mogelijk veilig en prettig kunt rijden. Vergeet ook zeker niet regelmatig de bandenspanning te controleren en de banden op te pompen als het nodig is.
1: De bandenspanning, maar krijg je niet automatisch een melding dan als de bandenspanning te laag is?
3: Ja, dat klopt wel. Daar zijn in de moderne auto's systemen voor. Die geven een melding, maar die geven ze pas bij eigenlijk 20% onderspanning. Dus ben je al aan de late kant en rij je eigenlijk al een tijdje op banden met te weinig spanning. Het slijt sneller, je hebt minder grip. Dus de bandenspanning moet je hoe dan ook 1 keer per 2 maanden controleren.
1: Duidelijk. Dank voor jullie komst naar de studio, George en Thomas. En wil je meer weten over de zero-emissiezones en het kiezen van de juiste band voor je elektrische bestelauto? Kijk dan op wegnaar6.nl. Of bezoek een voorlichtingsbijeenkomst van de Vereniging Elektrische Rijders en VACO.
4: Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

Wat een prachtig nummer aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Christina Aguilera en Beautiful. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgenavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de show. Want ja, vandaag was het een vrijdag voor Bert de Wolf. Dus vandaag. Tot besluit van de show, de Walker Brothers en No Regrets. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En tot besluit van de show, een knappe van de Walker Brothers. Volgens mij hun laatste grote hit. No Regrets.

0: journalist van Meter. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en